In het programma House of Hardbop hoorde u tot nu toe opname door quintetten onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. We sluiten dit uur af met een aantal stukken waarin Monk solo piano speelt. De opnamen zijn uit 1954 en de composities zijn alle van Monk zelf. Het klavier is niet zo goed gestemd, maar dat past misschien wel bij het grillige en percussieve spel van deze bijzondere pianist. Hij had er zelf kennelijk geen probleem mee om toch mooi aan de slag te gaan.

de serie over pianist Thelonious Monk heeft u geluisterd naar opnamen uit 1953 en 1954. Eerst in quintetbezetting en daarna solo piano. Deze aflevering van House of Hard Bop werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. U hoort deel 2 uit een serie gewijd aan de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. De vorige keer hoorde u Monk met zijn vroegste opname onder eigen naam en die stammen uit eind jaren 40. Vandaag gaan we verder met opname uit 1951. We horen voornamelijk een quintet met muzici die al eerder bij Monk speelden. Altist Sahib Shihab, vibrafonist Milt Jackson, bassist Al McKibben en slagwerker Art Blakey. Nu volgen onder andere een aantal inmiddels bekende Monk-stukken, waaronder 4-in-1, Criss-Cross, Aaron L. en Straight No Chaser.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 2 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Het waren opnamen in verschillende bezettingen uit 1951 en 1952. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. In het nieuwe jaar gaan we een begin maken met een serie over de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. Deze pianist had een unieke stijl die met weinig anderen te vergelijken is. En zoals sommige kenners bij wijze van grap wel eens zeggen, Monk is Monk, hij lijkt nergens op. Toch is er wel enige lijn in zijn ontwikkelingen te ontdekken. Zo speelde hij begin jaren 40 met swinggrootheden als Don Byers en Roy Eldridge. En in 1944 kwam hij voor het eerst in een opnamestudio als pianist bij het kwartet van saxofonist Coleman Hawkins. In 1947 maakte Thelonious Monk zijn eerste opname onder eigen naam voor het label Blue Note. Het sextet bestaat naast Monk uit dan de volgende muzici: Andries Solomon, trompet, Danny Quebec, West, alt-sax, Billy Smith, tenorsax, Gene Ramey, bas en Art Blakey, slagwerk. Er wordt gespeeld vanuit de bebop-traditie en Monk was in die tijd ook gaan componeren, getuigen het eerste stuk Humph en het vierde stuk Thelonious.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hale, geboren in 1927. En dit waren twee stukken van zijn eerste cd, die in 1978 werd opgenomen onder de titel This is Buck Hale. Zijn muzikale activiteiten namen eind jaren 70 toe, omdat hij na 30 jaar zijn baan als postbode had opgegeven. En dat heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 10 cd's. Ook in ons land was hij ooit te beluisteren, omdat hij in 1981 werd gevraagd voor een optreden tijdens het North Sea Jazz Festival. Van dat concert is een dubbel cd uitgebracht. Daarvan hoort u nu twee stukken.

In House of Hard Bop luistert u bij de Concertzender naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Zojuist waren het opnamen die gemaakt werden in 1981 tijdens het North Sea Jazz Festival. We noemen de muzici van de ritmesectie: Reuben Brown, piano, Wilbur Little, bas en Billy Hart, slagwerk. En dan besluiten we nog met twee stukken: het bekende Yesterdays van Jerome Kern en Spaces van pianist Reuben Brown.

0: Thank you. That's going to end our second set. On piano, we have Reuben Brown. On bass, Wilbur Little. Billy Hart drums. Buck Hill holding the saxophone. And we're going to see you at 6:30 tomorrow evening.
1: Dit was House of Hard Bop bij de Concertzender. U heeft geluisterd naar kwartetopname uit 1978 en 81 met tenorsaxofonist Buck Hill. Bedankt aan samensteller Willem van Manen.

Dit is de Concertzender, dit is House of Hard Bop. Vandaag deel 8 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Het gaat dan over, voor zover bekend, de laatste opname die hij heeft gemaakt. Op 11 juni 1964 werden er in Parijs opnamen gemaakt met een internationaal samengesteld gezelschap. Eerst 2 lange stukken in quintetbezetting. Naast Eric Dolphy zijn de muzici, de bekende Amerikaanse trompetist Donald Byrd, die leefde van 1932 tot 2013, en de Amerikaanse tenorsaxofonist Nathan Davis, geboren in 1937. De begeleiding wordt verzorgd door de Franse bassist Jacques Hess en de Italiaanse slagwerker Franco Manzecchi. 2 stukken van Eric Dolphy, Springtime en 2-4-5. In het eerste stuk speelt Dolphy basklarinet, in het tweede altsaxofoon.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het kwartet van Thelonious Monk, met recent uitgebrachte opname van een nachtconcert in het Amsterdamse Concertgebouw uit mei 1961. Deze registratie werd onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. U hoort eerst nog twee Monk-stukken door het kwartet, namelijk Well You Needn't en Rhythmining, en daarna volgen twee stukken waarin Thelonious Monk solo piano speelt. Het zijn bekende songs Body and Soul en Just a Gigolo.

U hoorde opname door Thelonious Monk met zijn kwartet. Die werden gemaakt tijdens een nachtconcert in het Amsterdamse Concertgebouw in mei 1961. De maand daarvoor, in april 1961, trad dit kwartet ook op in Studio Irene in Bussum, met publiek erbij. En daarvan hoort u nu nog twee stukken, I Mean You en Nutty.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar het kwartet van pianist Thelonious Monk, met opname uit 1961. Deze productie werd onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazz Archief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met het maandelijks programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 7 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij leefde van 1928 tot 1964. In het begin van het jaar 64 speelde Dolphy nog in het sextet van bassist Charles Mingus, met wie hij ook in Europa op tournee ging. En vervolgens besloot Eric Dolphy om daar, in Europa dus, enige tijd te blijven om met verschillende Europese muzici te kunnen spelen. In mei 64 maakte hij in Parijs radioopname met een kwartetbezetting. De andere muzici zijn dan de Amerikaanse pianist Kenny Drew, die al in 1961 naar Europa was verhuisd, en verder twee Franse muzici, bassist Guy Pedersen en slagwerker Daniel Humer. U kunt gaan luisteren naar twee Dolphy-composities, Les en Serene. In het eerste stuk speelt Dolphy alt sax en in het tweede basklarinet.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, met opname uit 1964 van verschillende bezettingen. Zojuist hoorde u...

In het programma House of Hard Bop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, met opname uit 1964 van verschillende bezettingen. Zojuist hoorde u Franse radioopname met in Parijs.

Achtereenvolgens One Finger Snap en Cantaloupe Island, afkomstig van het album Empyrean Isles van Herbie Hancock met trompetist Freddie Hubbard, bassist Ron Carter en drummer Tony Williams. Beide tracks opgenomen op 17 juni 1964. En hier is nog een track van het album The Egg.

U luistert naar 75 jaar Blue Note. Dit was The Egg van Herbie Hancock met Freddie Hubbard, Ron Carter en Tony Williams. Afkomstig van het album Empyrean Isles uit 1964. Alle vier de muzikanten uit deze band van Hancock waren nog piepjong en wisten midden jaren 60 een eigen antwoord te vinden op de nieuwe ontwikkelingen in de jazz. Die nieuwe sound was voor een groot deel te danken aan de 30-jarige tenorist Wayne Shorter. Shorter was begin jaren 60 Art Blakey's muzikaal leider geweest en had sinds die tijd een grote hoeveelheid songs gecomponeerd. Hij was sterk beïnvloed door John Coltrane, maar ontwikkelde een eigen geluid en een eigen oeuvre van vooruitstrevende composities. Hij koos niet de weg van de free jazz, zijn dissonanten zijn zeldzaam, maar toch is zijn benadering nieuw. Een van de vier albums die Shorter voor Blue Note uitbrengt in het jaar 1965 heet Speak No Evil. Daarvan nu twee tracks.

Achterin volgens Witch Hunt en Dance Cadaverous van Wayne Shorter. Met trompetist Freddie Hubbard, pianist Herbie Hancock, bassist Ron Carter en drummer Elvin Jones. Beide opgenomen 24 december 1964 en afkomstig van het album Speak No Evil. En van dat album is hier het titelstuk.

0: Speak No Evil van het gelijknamige album van Wayne Shorter met Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Ron Carter en Elvin Jones uit 1964. In de volgende aflevering horen we Alfred Lyons laatste commerciële succes, namelijk een Boogaloo-album van de alt-saxofonist Lou Donaldson met daarop een dansbaar titelnummer Alligator Boogaloo. En we belanden in het jaar 1967 als Alfred Lyon het voor gezien houdt bij Blue Note, terwijl zijn vaste zakenpartner Francis Wolff nog een paar jaar doorgaat. De 13e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 26 augustus, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

luistert naar de Concertzender en u kunt nu luisteren naar ons maandelijks programma House of Hard Bop. Vandaag deel 6 van een serie gewijd aan de Amerikaanse fluitist en rietblazer Eric Dolphy. Dolphy leefde van 1928 tot 1964. We beginnen met twee stukken waarop hij te horen is in het sextet van pianist en componist George Russell. Het eerste stuk is de bekende compositie Round Midnight van Thelonious Monk. Dolphy soleert op alt. Daarna volgt de Russell-compositie Aesthetics, waarbij de solisten zijn trombonist Dave Baker, trompetist Don Ellis en als derde Eric Dolphy op altsax. De opnamen zijn uit 1961.

Mm-hmm.

Achtereenvolgens de tracks Refuge en Flight 19 uit 1964 van pianist Andrew Hill met in zijn band bassist Richard Davis, drummer Tony Williams en Eric Dolphy, Joe Henderson en Kenny Dorham. Hier is nog één nummer van dat album, Points of Departure.

Dat was Dedication van Andrew Hill, afkomstig van zijn album Point of Departure uit 1964. Helaas levert pianist Andrew Hill weinig inkomsten op voor Blue Note. Daarvoor is het label aangewezen op bijvoorbeeld Horace Silver, de meest actieve artiest van Alfred Lyons' label. Tijdens een minder geslaagde opnamesessie met Silver's oude band, Junior Cook, Blue Mitchell, Gene Taylor en Roy Brooks, had Alfred Lyons Silver geadviseerd een nieuwe band samen te stellen. Het album Song for My Father, dat eind 1964 verscheen, bevat songs van Silver's nieuwe en oude band. Het wordt zijn best verkochte album. Het is geïnspireerd op de muziek uit de Kaapverdische eilanden, waar zijn Portugese vader werd geboren. En op de voorkant van het legendarische album is ook een portret te zien van John Tavares Silver, gemaakt door Frank Wolfe. De titelsong, Bossa Nova, is geïnspireerd op een bezoek dat Silver in februari 1964 bracht aan Brazilië. Het wordt een standaard en zal later het intro vormen van de grootste hit van de jazzrockgroep Steely Dan, Ricky Don't Lose That Number. Het is 26 oktober 1964. Hier is Song for My Father.

Twee maanden in juni 2014 overleden Horace Silver met Calcutta Cutie en de titelsong Song for My Father van het gelijknamige album waarop zijn gloednieuwe band van 26 oktober 1964 te horen is. Die band bestaat uit trompetist Carmel Jones, tenorist Joe Henderson, bassist Teddy Smith en drummer Roger Humphries. Hier zijn nog twee tracks van dat album, Que Pasa en The Kicker.

0: Twee tracks van Horace Silver, Que Pasa en The Kicker van zijn album Song for My Father uit 1964. Na het succes van Song for My Father en The Sidewinder begonnen distributeurs Alfred Lion, de baas van Blue Note, keer op keer te benaderen met de vraag: heb je nog meer muziek die hetzelfde klinkt als dit? Lion beantwoordt die vraag door vaker lange blues tracks op te nemen en probeert de Sidewinder dunnetjes over te doen met The Rump Roller. Het wordt geen hit. In de volgende aflevering gaat het over 1965, het jaar waarin het platenlabel Blue Note wordt overgenomen door het label Liberty Records. Blue Note-bazen Alfred Lion en Francis Wolff blijven actief bij het label. 1965 is ook een succesjaar voor twee opvallende artiesten bij Blue Note, pianist Herbie Hancock en saxofonist Wayne Shorter. De 12e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 19 augustus, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

0: Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 10e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. In de vorige aflevering waren we gebleven in 1963, het jaar waarin Blue Note baas Alfred Lion twee verliezen te betreuren had, Ike Quebec en Sonny Clark. Naast deze tragische gebeurtenissen hoorden we ook Grant Green op gitaar, die in 1960 zijn debuutalbum bij Blue Note maakte en uiteindelijk alleen al als leider 29 albums voor het label zou maken. In deze aflevering gaan we de muziek horen van een van Alfred Lion's grote favorieten, trompetist Lee Morgan, die bijna 40 keer plaatsneemt achter de microfoons van Blue Note. Hij zorgde in 1963 voor een grote hit met het album The Sidewinder. Het was Morgan's comeback nadat hij 2,5 jaar in zijn geboortestad Philadelphia had afgekikt van de heroïne. 3 van de 5 tracks op het album zijn hardbop-composities van hoog niveau, maar de titelsong is een 10 minuten durend Latin-stuk van Morgan. Op de single die van het album wordt getrokken zal het in tweeën worden geknipt. In 1964 wordt die single de meest gedraaide jazzplaat in de Amerikaanse jukeboxes. In de Billboard LP-lijst stond de Sidewinder op nummer 25, uniek voor een jazzplaat in het Beatles-tijdperk. Tijdens de World Series van 1965 is het nummer te horen in een commercial voor Chrysler. De Latin en R&B-klanken van de Sidewinder zijn een voorproefje van de latere Boogaloo en Soul Jazz-rage.

The Sidewinder, het titelnummer van Lee Morgan's album uit 1963. In de band Joe Henderson tenorsax, Barry Harris piano, Bob Crenshaw bas en Billy Higgins slagwerk. Hier zijn nog twee tracks van het album, Totem Pole en Boy What a Night. The Sidewinder, het titelnummer van Lee Morgan's album uit 1963. In de band Joe Henderson tenorsax, Barry Harris piano, Bob Crenshaw bas en Billy Higgins slagwerk. Hier zijn nog twee tracks van het album, Totem Pole en Boy What a Night.

Dat was Something Special van pianist Sonny Clark met in zijn groep tenorsaxofonist Charlie Rouse, trompetist Tommy Turrentine, bassist Butch Warren en de jonge drummer Billy Higgins. Daarna het nummer Deep in a Dream van hetzelfde album Liepen en Lopen, opgenomen 13 november 1961. De beroemdste plaat van Sonny Clark is Cool Strutting uit 1958, daarvan nu het titelnummer.

Dat was Cool Strutton van en met pianist Sonny Clark. In 1962 verbazen Duke Ellington en Blue Note-baas Alfred Lion de wereld met het trio-album Money Jungle. Het is de ontmoeting tussen Ellington, Max Roach en Charles Mingus. Hoewel een must voor jazzliefhebbers is Ellington binnen de Blue Note-catalogus een beetje een vreemde eend in de bijt. Dat geldt niet voor gitarist Grant Green. Lou Donaldson had Alfred Lion met hem in contact gebracht en in 1960 was Greens eerste sessie voor Blue Note. Die werd, zoals vaak gebeurde, afgekeurd door Lion. Veel van Blue Note's opnamen verschenen pas decennia later, zoals een groot deel van Rollins' concert in The Village Vanguard. Het debuut van Grant Green kwam pas in 2001 uit op cd. Maar toch zal Lion, de jonge gitarist, veel gaan inzetten, in 1961 al bij 15 opnamesessies. Als Lion iemand goed vond, probeerde hij hem zo vaak mogelijk in de studio's te krijgen, zegt de weduwe van Lion, Ruth. Want je wist maar nooit hoe lang de artiest goed zou spelen, met de drank, drugs en andere problemen waar veel muzikanten in die tijd mee te kampen hadden. Green was geen virtuoos, maar leverde een bluesy geluid waarmee hij zowel hardbop kon spelen als de muziekvorm die later soul jazz zou gaan heten. Hier is het titelnummer van het album Idle Moments. Het is 15 november 1963.

Dat was Idle Moments van Grant Green, afkomstig van het gelijknamige album uit 1963 van Grant Green met Bobby Hutcherson, Joe Henderson, Duke Pearson, Bob Crenshaw en Al Harewood. Hier nog twee tracks van die plaat, de nummers Jean de Fleur en Django.

0: Gitarist Grant Green en zijn groep met Jean de Fleur en Django, afkomstig van zijn album Idle Moments uit 1963. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note horen we een nieuwe hit van Blue Note, een van de meest gedraaide jazzplaten ooit, opgenomen in 1964, The Sidewinder van trompetist Lee Morgan. Na deze afkondiging alvast een voorproefje, het is namelijk onze eindtune. En het gaat over de muziek van Eric Dolphy. De 10e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 5 augustus, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

0: Gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 8e aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het platenlabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven in het jaar 1957. We kwamen niet alleen te weten hoe de sfeer was in de opnamestudio van Blue Note, maar we hoorden ook de muziek van een opkomend jazzgenre, hardbop, dat vaak met Blue Note wordt geassocieerd. Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 1958. Rudy Van Gelder heeft net zijn nieuwe studio in Englewood Cliffs, New Jersey, in gebruik genomen. En tenorsaxofonist Ike Beck is de eerste jazzmuzikant die er gebruik van maakt. Na moeizame jaren als rondreizend muzikant en taxichauffeur maakt Ike Beck zijn comeback bij Blue Note. Hij gaat niet alleen platen maken voor de chef van Blue Note, Alfred Lion, maar hij wordt ook muzikaal adviseur en de A&R-man van het label. Hij geeft advies over de samenstelling van groepen en repertoire. Quebec woont daarom de meeste opnamesessies bij en spoort ook nieuw talent op voor Blue Note. Een van de artiesten die heel vaak in Van Gelder's studio te horen zijn in deze periode is de tenorsaxofonist Hank Mobley. In totaal brengt hij 20 albums uit bij Blue Note. Maar toch behoort hij tot de minder besproken jazzmuzikanten, omdat hij geen vernieuwende rol heeft gespeeld in de jazz en geen spectaculaire speler was. Hij had een rond, soms teder geluid, weinig robuust voor een tenor, maar ook weer niet zo lyrisch als Stan Getz. Vandaar dat Leonard Feather hem middleweight champion of the tenor saxophone noemde. Maar voor subtiliteit, ritmische en harmonische ideeën en een bluesy geluid moest je toch bij Mobley zijn. Bijvoorbeeld op het album Soul Station, opgenomen op 7 februari 1960. Daarvan nu 4 tracks,

In het programma House of Hardbop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Hij heeft er altijd de voorkeur aan gegeven om met zoveel mogelijk verschillende muzici te spelen. En in het komende half uur zal dat weer blijken. In het stuk Iron Man hoort u eerst Dolphy soleren. En daarna trompetist Woody Shaw, vibrafonist Bobby Hutcherson en bassist Eddie Kahn. En dan volgt in dezelfde bezetting de Dolphy-compositie Mandrake. En tot besluit een lang stuk in grote bezetting, Burning Spear, ook van Dolphy.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar deel 5 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. De opnamen in dit uur waren uit 1962 en 63. Als toegift hoort u nog een duet met Dolphy op basklarinet en bassist Richard Davies in een thema van Duke Ellington, Come Sunday. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de zevende aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we aanbeland in 1957, het jaar van het album Blue Train door John Coltrane en het jaar van de drie albums van die andere saxofoonkolos Sonny Rollins. Hoe was de sfeer in de studio bij een Blue Note opname? De oude stijl jazzpianist Arthur Hodes beschrijft het als volgt. Als je binnenkwam stond er een grote schaal met broodjes, lekkere broodjes. Alfred zat al klaar in de studio en had zijn hoed opgehangen. Frank liep overal rond om foto's te maken en uiteindelijk merkte hij niet eens meer dat hij er was. De sfeer was altijd heel relaxed. Volgens saxofonist Lou Donaldson wisten Lion en Wolf niet zoveel van muziek af, dus lieten ze de muzikanten hun gang gaan. Maar de meeste andere bronnen zijn het daar niet mee eens. Herbie Hancock en anderen herinneren zich de Alfred Lion dans. Als de muziek niet fantastisch was, bleef hij roerloos zitten. Maar ontstond er ineens een goede groove of gebeurde er iets bijzonders, dan stond Lion op en ging in de controlekamer heen en weer bewegen. Als Frank erbij was, deed hij mee met Alfred. En dan wisten de muzikanten dat ze op het juiste spoor zaten. Ook befaamd was de Duitse tongval waarmee Lion muzikanten enthousiasmeerde. Let's schwing. Terug naar het jaar 1957. In dat jaar debuteren trombonist Curtis Fuller, tenorsaxofonist Clifford Jordan en pianist Sonny Clark bij Blue Note. Maar de meest actieve artiest van het label is organist Jimmy Smith, met 9 opnamesessies in een jaar tijd. Alfred Lion had al gauw door dat hij Smith moest behoeden voor sleetsheid, want er moest tactvol worden omgesprongen met de artiest die het meeste geld in het laadje bracht. Lion keurde daarom 3 van Smiths albums af. Jazzhistoricus Richard Cook vindt dat Lion niet in zijn opzet slaagde. Te veel van hetzelfde, noemde hij de berg platen die het label in de loop der jaren uitbrengt. Drummer Art Blakey, inmiddels een vriend van Alfred Lion, is bijna net zo vaak aan het werk bij Blue Note. Vaak is hij begeleider, maar hij is ook talloze malen de leider van zijn eigen band. In 1958 neemt hij het album Moanin' op en introduceert daarmee de 3e versie van de Jazz Messengers. Met tenorsaxofonist Benny Golson heeft Blakey een topcomponist in zijn gelederen. Veel van de composities van Golson worden standards. En Blakey heeft 3 solisten van het hoogste niveau. Trompetist Lee Morgan, pianist Bobby Timmons en opnieuw Golson. Blakey en Blue Note kunnen weer jaren verder met deze band. Moanin' wordt Blakey's beroemdste plaat. Hier is het titelnummer.

Sinds Moments Notice en Blue Train, het titelnummer van dit enige album van John Coltrane voor Blue Note. Met verder Lee Morgan, Curtis Fuller, Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. We draaien nog twee tracks van het album Blue Train, Locomotion en Lazy Bird.

0: Locomotion en Lazy Bird. Door John Coltrane, afkomstig van het album Blue Train, met die typerende foto van Coltrane door Francis Wolfe. Net als andere grote jazzmuzikanten bleef John Coltrane niet lang bij Blue Note. Het label had simpelweg niet genoeg kapitaal in huis, in tegenstelling tot grote platenlabels als Prestige, Columbia en Atlantic. Ook voor Sonny Rollins, toen al een kolos van de tenor, was Blue Note een tussenstation. Maar net als bij Coltrane is het een vruchtbare samenwerking. 4 albums in 1956 en 1957, waaronder Nuke's Time en A Night at the Village Vanguard. Op 3 november 1957 neemt Rudy Van Gelder Rollins live op in de Village Vanguard in maar liefst 2 pianoloze bezettingen. Het was de eerste keer dat er een live optreden in deze club werd vastgelegd. Velen zouden volgen. Het meeste vuurwerk komt van de avondsets met drummer Elvin Jones en bassist Wilbur Ware. Criticus Michael Bailey beschrijft de stijl van Rollins die avond als vol, sexy, ruw en enerverend. Het is ook een van de eerste opnamen waarin de opzwepende, polyritmische stijl van Elvin Jones te horen is. Zoals in A Night in Tunisia.
1: Good afternoon, everybody. Boys and girls, this is Uncle Don. Good afternoon. My name is Sonny Rollins, and we have Donald Bailey on bass and Pete LaRocca on drums.

Dat waren drie tracks van Sonny Rollins, A Night in Tunisia, Stryver's Row en tot slot Softly as in a Morning Sunrise van zijn album A Night at the Village Vanguard. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note duiken we verder in het jaar 1957. We komen dan niet alleen meer te weten over hoe de sfeer was bij een Blue Note opname in de studio, maar ook horen we veel hardbop van Art Blakey en Cannonball Adderley. Het genre hardbop wordt vaak geassocieerd met Blue Note en het zal vanaf die tijd verder tot bloei komen. De zevende aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 15 juli, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma... Welkom bij de vijfde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de eerste vier afleveringen hoorden we hoe de Berlijnse Jood Alfred Lion naar New York emigreerde, in 1939 het label Blue Note oprichtte en hoe zijn Duitse vriend Francis Wolff zijn compagnon werd. Blue Note bracht aanvankelijk vooral oude stijl jazz uit, maar dat veranderde door de legendarische opname met Thelonious Monk en Bud Powell. Ook hoorden we hoe technicus Rudy Van Gelder bij Blue Note in de jaren 50 een vaste kracht werd en een belangrijke bijdrage leverde aan het ontstaan van de Blue Note sound. Met de introductie van de LP, die de 78 toerenplaat ging vervangen, moest het label grote investeringen doen waardoor het bijna over de kop ging. Maar mede dankzij de hit The Preacher van Horace Silver en de Jazz Messengers is Blue Note er uiteindelijk weer bovenop gekomen. Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 1955, waarin Alfred Lion in contact komt met pianist Herbie Nichols. Hij maakt zijn debuut bij Blue Note nog voordat de hit The Preacher uitkomt, maar Nichols werd pas in de jaren 80 echt ontdekt, mede dankzij sopraansaxofonist Steve Lacy en trombonist Roswell Rudd. Nichols heeft voor zijn verbintenis met Blue Note niet alleen in R&B en Dixieland bands gespeeld, maar hij schrijft ook hypermoderne composities met merkwaardige titels zoals Cro-Magnon Nights. Zijn muziek is een ongewone mix van Beethoven, Bartok en bebop. Kortom, muzikantenmuziek. Hier volgt een serie tracks van Nichols' werk afkomstig van de LP The Herbie Nichols Trio uit 1956 en zijn beide albums uit 1955, The Prophetic Herbie Nichols Volume 1 en 2.

Achtereenvolgens hoorde je de tracks Announcement by Pee Wee Marquette, Split Kick, Once in a While, A Night in Tunisia en Blues, die op 21 februari 1954 zijn opgenomen door de Jazz Messengers, Art Blakey, Lou Donaldson, Horace Silver, Curly Russell en Clifford Brown, live in the Birdland. En dat is een van de oudste opnamen gemaakt door Rudy Van Gelder en bovendien ook nog live. Vanaf 1954 neemt Van Gelder alle Blue Note sessies op en meestal gebeurt dat in zijn studio in Hackensack, New Jersey. Wat maakte die opnamen van Van Gelder die zo bepalend waren voor de Blue Note sound zo karakteristiek? Een van de uitgangspunten van Van Gelder is zijn fixatie op het geluid van de hele formatie. En hij heeft tegelijkertijd oor voor het eigen geluid van de solisten. Hij geeft de opname van tenorsaxofonist Hank Mobley geen extra power ten opzichte van de veel robuustere, eveneens tenorsaxofonist, Sonny Rollins. Maar het omgekeerde doet hij ook niet. Misschien wel het meest bepalend voor de Van Gelder sound is het geluid van de piano, die in het midden van de formatie is gepositioneerd als een soort anker van de groep. Richard Cook, een jazzhistoricus, schrijft dat hij een opname van Van Gelder eerder herkent aan het pianogeluid dan aan de artiest achter de piano. Daar kun je natuurlijk ook grote vraagtekens bij zetten. Maar Van Gelder heeft wel vaak een oor voor details. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat de hi-hat van de drummer altijd goed te horen is. En in een tijdperk waarin de bassist nog zonder versterker moet spelen, weet hij een goede balans te vinden tussen die bassist en de harder klinkende instrumenten. Eind 1954 is Blue Note, ondanks de verkoop van de LP A Night at Birdland en vele andere opnamen, toch in de problemen gekomen door tegenvallende verkoopcijfers. Dat heeft te maken met de introductie van de grote 12-inch LP, die enorme investeringen hebben gevraagd. Verder heeft Blue Note baas Alfred Lion een aantal merkwaardige beslissingen genomen. Hij nodigt obscure artiesten zoals Lou Mecca uit en gaat weer in zee met oude stijlklarinetist George Lewis voor een opnamesessie, kennelijk bevangen door nostalgie. Lion gaat zelfs bijna door de knieën als het grotere platenlabel Atlantic hem aanbiedt om het label over te nemen. Lion vindt het bedrag dat Atlantic aanbiedt te laag. Het enige waarmee hij op dat moment het hoofd boven water kan houden is een hitscore. En die hit komt er met het nummer The Preacher van de groep van Horace Silver. Volgens Lion was het niet meer dan een afgezaagd deuntje. Maar dankzij de verkoop van die single begint ook de LP Horace Silver en de Jazz Messengers beter te verkopen. We draaien drie nummers van het album: Creepin', The Preacher zelf en dan Doodlin'.

Achtereenvolgens hoorde je de tracks Creepin', The Preacher en Doodlin' van Horace Silver en de Jazz Messengers. En die staan op het gelijknamige album, opgenomen 13 december 1954. En deze formatie bestaat uit Art Blakey, Doug Watkins, Horace Silver, Kenny Dorham en Hank Mobley op tenor. En dit is ook het debuut van de 24-jarige Hank Mobley, die nog veel voor Blue Note zou gaan betekenen. Jazz als popmuziek is dankzij de rock'n'roll inmiddels verleden tijd. Maar in een gemiddelde jukebox van 1954 was er altijd nog wel een jazzplaatje te vinden. Blue Note moet het vanaf die tijd hebben van een relatief kleine, maar trouwe en hippe groep van jazzliefhebbers. Zowel zwart als blank. Deze liefhebbers zijn vaak gepassioneerde luisteraars die in een verzameling LP's willen investeren. In de volgende aflevering gaat het over pianist Herbie Nichols, die in 1955 zijn debuut maakt bij Blue Note, maar pas in de jaren 80 echt wordt ontdekt. En we maken kennis met organist Jimmy Smith, die het Hammond-orgel op een nieuwe manier speelt. En tenslotte komen we meer te weten over Reed Miles, de man die het design van de Blue Note-platen beroemd heeft gemaakt. Vanwege de verhuizing van de concertzender zal de serie 75 jaar Blue Note in de maand juni onderbroken worden en in de maand juli worden hervat. Alle voorafgaande afleveringen worden tijdens de verhuizing in juni herhaald en zijn on-demand te beluisteren op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Welkom bij de derde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het platenlabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven bij de opkomst van de bebop, de rol van jazzpianist Bud Powell, de introductie van de LP van vinyl, de opkomst van de nieuwe tape recorder en het voor het eerst uitbrengen van alternative takes op de plaat door Blue Note baas Alfred Lion. In deze derde aflevering van de serie gaan we het hebben over de hernieuwde samenwerking van Alfred Lion met Thelonious Monk, het unieke design van de LP-hoezen van Blue Note. We spreken over de opnamestudio van technicus Rudy van Gelder en het zal gaan over een reizende ster bij Blue Note, pianist Horace Silver. Wat betreft Monk, die mocht tot het jaar 1957 niet optreden omdat hij onterecht beschuldigd was van drugsbezit. Ook had hij al een contract bij Prestige Records getekend. Maar in 1951 kan Alfred Lion hem toch nog in zijn studio halen voor een historische opnamesessie met Art Blakey, Sahib Shihab, Mill Jackson en Al McKibben. Ze spelen 1 standaard en 5 originele stukken, waaronder hier de master take van Monk's Criss Cross. Het is 23 juli 1951.

Dat waren Criss Cross, Straight No Chaser en Horning In van Thelonious Monk, opgenomen in juli 1951, maar pas jaren later uitgebracht, net als de opname van 30 mei 1952, waarop Monk in een andere bezetting te horen is. De beide sessies verschijnen uiteindelijk in 1956 onder de titel Genius of Modern Music Volume 2. Luister naar nog twee nummers van dit album, Let's Cool One en I'll Follow You.

Deze veelzijdige muzikant heeft met heel veel verschillende collega's gespeeld en hij was erg productief. Onder eigen naam maakte hij in zijn korte leven al ongeveer 50 albums en hij werkte mee aan ongeveer 25 producties van anderen. En dat is typerend voor hem. Hij wilde niet te lang achtereen met dezelfde muzici werken. Alleen met bassist en orkestleider Charles Mingus maakte hij 8 albums. Maar Mingus beschouwde hem dan ook als een heilige. We gaan nog even verder met het kwartet van Eric Dolphy, dat voor deze gelegenheid verder bestaat uit Herbie Hancock piano, Eddie Kahn bas en G.C. Moses slagwerk. De stukken duren vrij lang omdat Dolphy het prettig vond om uitgebreid te soleren.

In het programma House of Hardbop luistert u naar kwartetopname uit 1963 met rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964.

U luisterde naar het kwartet van Eric Dolphy met live opname uit 1963. Als afsluiting van datzelfde concert werd er ook nog opgetreden met een groot orkest. De toegift in dit programma is een stuk van Dolphy met deze big band GW, waarin hij soleert op altsaxofoon.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar een kwartet van rietblazer en fluitist Eric Dolphy met live opname uit 1963. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de tweede aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. We zijn aanbeland bij de periode eind jaren 40, toen Blue Note oprichter Alfred Lion met de opname van Thelonious Monk de stap had gezet naar de moderne jazz. Vanaf die tijd brengt het label aan de ene kant oude jazz uit en aan de andere kant de moderne jazz van die tijd, bebop. In oktober 1948 legt Blue Note het werk van trompetisten Fats Navarro en Howard McGhee op de schellak vast. Maar de belangrijkste artiest die na Monk via Blue Note onsterfelijk wordt gemaakt is jazzpianist Bud Powell. In tegenstelling tot Monk was Powell de meester van de snelle frases, vanwege zijn fenomenale rechterhand en zijn geweldige techniek in combinatie met een lyrische benadering van de stukken. Voor de blazerssectie nodigt Alfred Lion trompetist Fats Navarro en de toen 19-jarige Sonny Rollins uit. In de ritmesectie vinden we bassist Tommy Potter en drummer Roy Haynes. Hier is Bouncing with Bud, van en met Bud Powell. Het is 8 augustus 1949.

Dat waren achtereenvolgens Bouncing with Bud, Whale, 52nd Street Theme, You Go to My Head en Over the Rainbow van Bud Powell's eerste album, opgenomen in 1949 en uitgebracht in 1951 onder de titel The Amazing Bud Powell Volume 1. We gaan nu verder met twee nummers van Fats Navarro uit 1948, gecomponeerd door Navarro en Howard McGhee, Double Talk en The Skunk. En tenslotte drie nummers uit 1950, Meciendo, Low Flame en Drew's Blues van McGhee zelf.

Dat waren achtereenvolgens een originele en een alternatieve versie van Un Poco Loco van Bud Powell, opgenomen op 1 mei 1951 met Max Roach en Curly Russell in de WOR Studios in New York. Ook deze versies staan op het album The Amazing Bud Powell Volume 1. Blue Note-baas Alfred Lion, die een toegewijde producer is, heeft veel contact met Powell. Hij neemt hem mee naar de bioscoop, omdat Powell een liefhebber is van westernfilms. Powell mag ook bij Lion thuis langskomen, waar eten en drank voor hem klaarstaan en waar hij kan blijven logeren. Lion houdt hem de dagen voor de opname constant in de gaten, omdat hij weet hoe onvoorspelbaar het karakter van Powell kan zijn, omdat hij aan psychoses leed. Op de ochtend van de opnamesessie gaat het mis. De kat van Lion springt onverwachts op Powell's schoot, waardoor hij hysterisch wordt. Hij haalt een mes uit de keuken en wil de kat doodsteken. Lion kan hem nog net tegenhouden. Onderweg naar de studio eist Powell opeens dat ze naar de dokter gaan en daar aangekomen blijkt de wachtkamer vol te zitten. Ze moeten weer terug naar de auto. Op het moment dat ze de studio binnenlopen, verdwijnt Powell in de wc en even later rent hij de straat op. Max Roach, Curly Russell en Alfred Lion wachten anderhalf uur lang, totdat Bud Powell plotseling terugkomt en achter de piano gaat zitten en zegt: "Okay, we're ready, let's go." Kort na deze opname wordt Powell 17 maanden opgenomen in een inrichting. En veel jazzcritici vinden dat hij nooit meer zo goed heeft gespeeld als tijdens de opname voor Blue Note. In de volgende aflevering duiken we verder in het jaar 1951, waarin Alfred Lion opnieuw met Thelonious Monk in zee gaat, het hoesontwerp van de LP een kenmerk wordt van Blue Note, de opnamestudio van technicus Rudy Van Gelder wordt gebruikt en we horen een belangrijke nieuwe artiest van het label, Horace Silver. De derde aflevering van 75 jaar Blue Note is op dinsdag 20 mei tussen 5 en 6 middags bij de concertzender te horen. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 middags en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hard Bop. Vandaag deel 3 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Op jonge leeftijd begon hij op fluit en klarinet en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Hij gold als een buitengewoon toegewijd en serieus muzikus. Het gerucht gaat dat hij per dag ongeveer 10 uur studeerde. Maar dat moet misschien ook wel als je zoveel verschillende instrumenten goed wil beheersen. En dat deed Dolphy natuurlijk ook. Hij geldt technisch gezien als een van de meest begaafde solisten binnen de hardbop. Binnen die stijl bleek hij bovendien het avontuur niet te schuwen. Zijn vrije opvatting over het spelen over gangbare akkoorden zou later de brug blijken te zijn naar de free jazz. Vanaf 1960 ging Dolphy regelmatig samenwerken met de jonge en veelbelovende trompetist Booker Little. Die leefde van 1938 tot 1961. U kunt dit uur luisteren naar live-opnamen die in juli 1961 werden gemaakt in de Five Spot in New York. De bezetting van dit legendarische quintet is Eric Dolphy, altsax, Booker Little, trompet, Mal Waldron, piano, Richard Davis, bas en Ed Blackwell, slagwerk. De stukken duren langer dan bij studio-opname gebruikelijk is, omdat het een live optreden betreft. Het eerste stuk heet Firewalls en het is een compositie van de pianist Mal Waldron.

In het programma House of Hardbop luistert u naar live-opname uit 1961 door het quintet van rietblazer Eric Dolphy en trompetist Booker Liddell. Deze laatste gold al vroeg als een enorm talent vanwege zijn trefzekere techniek en melodieuze notenkeus. Hij werd in dat tijd gezien als de opvolger van de legendarische trompetist Clifford Brown. Maar helaas leefde Booker Liddell maar kort. Hij overleed op de leeftijd van 23 jaar aan een nierkwaal. Het volgende stuk dat u hoort is van Eric Dolphy en het heet The Prophet.

Ravel Stomp door het trio The Ghost, The King and I, een opname uit 2011. Op de cd Café Solo staan voornamelijk studioopnames door Benjamin Hermans trio met bassist Ernst Glierum en drummer Joost Patokka. Het album bevat ook twee live-registraties uit De Kring in Amsterdam, waarbij pianist Michael Rodriguez aan het trio is toegevoegd.

Dexter Gordon's Soy Khalifa door Benjamin Hermans kwartet en afkomstig van de CD Café Solo. Smaakvol vertolkte muziek in de traditie van de Hot Club de France speelt Pigalle 44 met als steeds solo-gitarist Reinier Voet en ritmegitarist Jan Brouwer. Bassist is nu Jet Stevens en op de viool horen wij Jelle van Tongeren.

Vals de Livresse en Bossa Boldini van Reinier Voet. Ze werden vertolkt door Reinier Voet en Pigalle 44. Een nieuwe cd heeft de titel My Room. Een Nederlands label, maar een Amerikaans kwartet horen we op Lifted Land. Het label is Criss Cross. De vier vormen het David Benny Quartet.

The Road to Your House van David Benny. En gespeeld door zijn kwartet met Craig Taborn, Eivind Opzwik en Tyshaw Sorey. En verderop in dit programma een tweede track uit dit album. We komen nogmaals terug bij Benjamin Herman. Dit keer echter horen we zijn groep New Cool Collective. Ongeveer de helft van hun recente cd Chin Chin bestaat uit een aantal korte stukken die de indruk wekken een suite te zijn. We selecteerden daarom vier achterinvolgende tracks, getiteld Dream, Chief Second, Bar en The Gift.

Vier korte stukken door de New Cool Collective, afkomstig van hun cd Chin Chin. En als beloofd, nog eenmaal een track uit het nieuwe album van David Benny. Dit is Fanfare for Basu.

Fanfare voor Bassou door het kwartet van saxofonist David Benny. En afkomstig van hun album Lifted Land. Kris Kras wordt samengesteld door Fred Dubier. En de playlist van dit programma kunt u vinden op concertzender.nl. Ensembles van gitarist Joe Harrison heeft u al meerdere keren in Kris Kras kunnen beluisteren. Dit keer geen strijkers, maar een forse band die dan ook Joe Harrison 19 heet. Van het album Infinite Possibilities kunt u, ter afsluiting van dit programma, luisteren naar Harrison's Highway.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse multi-instrumentalist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Op jonge leeftijd begon hij op fluit en klarinet en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Tijdens zijn korte, maar succesvolle loopbaan werkte hij mee aan meer dan 60 albums in allerlei bezettingen. Maar in deze serie ligt de nadruk op producties onder zijn eigen naam. Binnen de hardbop wordt Eric Dolphy beschouwd als een buitengewoon belangrijke solist, omdat hij zijn grenzen steeds verlegde. Aanvankelijk speelde hij binnen de akkoorden, zoals in de jaren 50 gebruikelijk was. Maar later ging hij steeds vrijer spelen. Daarbij bleef hij wel binnen de structuur van het aantal maten waarop het thema is gebaseerd, maar zijn notenkeus werd steeds avontuurlijker. We beginnen met opnamen uit 1959, die werden uitgebracht onder de titel Hot and Cool Latin. Dolphy speelt hier altsax, fluit of basklarinet. De rest van de bezetting is nogal ongebruikelijk. Gitaar, cello, bas en slagwerk. We noemen de andere muzici, gitarist Dennis Budimir, cellist Nathan Gershman, bassist Ralph Pina en de bekende slagwerker Chico Hamilton.

In het programma House of Hardbop luistert u naar multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Zojuist hoorde u opname uit 1960 door zijn quintet met onder andere trompetist Freddie Hubbard. De stijl van Eric Dolphy kwam voort uit de hardbop, met als mogelijke inspiratiebron iemand als saxofonist Cannonball Adderley. Maar Dolphy ontwikkelde zich in een vrijere richting, waarbij er nog wel overakkoorden wordt gespeeld, maar ook vaak eromheen. Hij kan beschouwd worden als een overgangsfiguur naar een nieuwere stijl, die later free jazz zou worden genoemd. We gaan door met een kwartet van Dolphy, ook uit 1960. De bezetting is nogal ongebruikelijk. Ron Carter speelt cello. En verder horen we bassist Georges Duvivier en slagwerker Roy Haynes. En Eric Dolphy zelf speelt of altsax, of basklarinet, of fluit. De thema's zijn merendeels van Dolphy zelf. Door het ontbreken van een piano is de muziek tamelijk open en wordt er een grote harmonische vrijheid bereikt. U hoort nog 5 stukken van het album Out There uit 1960.